0: 2 uur.
1: Goedenacht. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goeienacht. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst. De actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. 3 mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 2 auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er 1 ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de 4e keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen. Dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
0: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk?
6: Pas je eindelijk

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

the cameraman. We could have some. And he's up there. What's that?

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme

0: Socialdeal Hoteldeals Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!

0: Plus. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Het nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: en je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
11: Voor die

0: Plus. En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
3: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
4: Echt serieus?
6: Zo.
4: Wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
12: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
18: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Is binnen 3 minuten geregeld.
23: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Het nieuws van 9 uur.
25: Goedemorgen. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah. De Joe 80's Top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Goedemorgen, fijne zondag. Alleen maar lekkere liedjes uit de 70's, 80's en 90's ga je horen. Zoals de voet.

Joe, met Joe, die zelfs nog stond te rocken op Woodstock in de jaren 60. Je hoorde hem eraan, Chain My Heart. We hebben de lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Ik ben niet beroerd om het te laten horen ook. Even kijken, we hebben de biertjes voor je. We hebben het goede doel voor je met België. Eerst hoor je die lekkere disco-hit van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl voor jouw reis op maat.
9: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, tof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
14: Bertstreekt. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Dit is Joe met Daniel Smulders.
25: Lekker op zondag. Heerlijk. Even rustig aan met Whitney Houston. One Moment in Time. Eerst

Yo, met Peter Allen, I go to Rio. Moet even de klantenservice afhelpen, want er komen nogal wat vragen binnen over de ethisch top 800. Daniel, is dat alleen maar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag? Vraagt Zian uit Bergen, Limburg. Ja, dat klopt. Er is ook iemand en die vraagt, wat was de nummer 1 nou eigenlijk van de ethisch top 800? Oké, wie was dat ook weer? Oh, Mees. Mees! Hey. Dat weet ik niet. Dat hoor je aanstaande vrijdag pas. Want maandag, dat is morgen om 9 uur, gaat hij weer verder. De Joe 80's Top 800. En een paar lekkere voorproefjes heb ik voor je. Taylor Dane en George Harrison hoor je na. Phil Collins.

ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterij?

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks. Fans van
3: Voodoo. Aldi. Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
25: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24.99. Voor iedereen die een schone vaat wil, hebben.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit is Jan. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Het ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij zijn doden gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. Top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: And I feel thunder in my heart. Your Leo Sayer zometeen. Ook de Red Hot Chili Peppers. En hier is eerst Tina Turner.

Red Hot Chili Peppers under the bridge bij Joe. Goedemorgen, wat leuk dat je luistert. En je luistert naar de beste liedjes uit de 70s, 80s en 90s. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn sinds afgelopen week dat het nieuws naar buiten kwam dat Dolly Parton is overleden. Je hoort er zo met Jolene na Dan Harmon. Relight My Fire bij Joe.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Oh, het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: verblazen. Zoals Unox Soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op SonaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: Met Sweet Freedom van Michael McDonald. Ook hoor je Amma, take a chance on me. En hier is U2, someday.

prachtig iets. Oh, vanavond weer om 8 uur, Ethisch at 8 bij Joe. En morgen om 9 uur bij de Koen en Sander Show gaat die lijst verder waar we de hele week al mee bezig zijn. De Ethisch Top 800.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
13: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
17: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Titanic.
12: Bonjour, ik ben Céline Dion.
11: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
11: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
12: Van de Queen in de show!
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Dit is jouw.
15: Het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
16: Goedemorgen. Er moet een hoop veranderen binnen de internationale voetbalbond FIFA. Dat vindt de Nederlandse voetbalbond, de KNVB. De KNVB wil dat er een internationale top komt. Daarin zou een toekomst van de FIFA zonder baas Infantino moeten worden besproken. Ja, hij ligt al langer onder vuur, onder meer omdat hij aandelen in toekomstige toernooien wilde verkopen. Nog veel vragen zijn er in Amsterdam. Gisteravond was daar bij het Centraal Station een steekpartij en die werd door een van de betrokkenen gefilmd en live uitgezonden op TikTok. 4 mannen zijn gewond geraakt, 1 van hen is opgepakt. Waarom er werd gestoken, dat wordt nog onderzocht. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal is opnieuw opgelopen, melden de autoriteiten in het land. Van 734 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En het aantal loopt waarschijnlijk nog op. 3000 mensen worden nog vermist. En voetbal. Sofyan Amrabat is officieel speler van Ajax, meldt de club zelf. De middenvelder heeft een contract van 2 jaar getekend. En daarmee heeft Ajax eindelijk een verdedigende middenvelder binnen. Want er werd lang naar gezocht, legt sportverslaggever Riepke Bakker even uit.
17: Een jaar lang leverde dat niets op, tot nu. Met Amrabat heeft Ajax een nieuwe nummer 6 gevonden, met ervaring in topcompetities in Engeland en Spanje. En hij spreekt ook nog vloeiend Nederlands.
16: De Amrabat speelde eerder onder meer voor FC Utrecht en voor Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza. Het is grijs en nat. Later vanmiddag wat meer zon, een graadje of 20. Morgen begint dan opnieuw met regen. Later opnieuw de zon. En dan wordt het net zo warm als vandaag.
18: De beste 80's horen bij Joe.

0: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Met een heleboel grote namen, zoals Simply Red, Azawad, die je gaat horen. En hier is Prince met Purple Rain.

We hebben hem al gehad in de Joe 80's Top 800. 784, Azawad en Don't Turn Around. De lijst gaat verder, hè, vanaf morgenochtend 9 uur. Joe 80's Top 800.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend.
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
17: Sloopmelk.
16: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
17: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
20: Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Wee-hoo! Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
22: Mediamarkt. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max.
0: Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Dit is Joe met Daniel Smulders.
28: Lekker zondagochtend.
29: Met Sting en Fragile. Labelle hoor je. En dit komt uit Dirty Dan.

Cranberries, Ode to My Family. Je luistert naar Joe. We hebben het mooiste, lekkerste dekst uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Cock Robin, Promise You Made. En eerst DeBarge, Rhythm of the Night.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
14: Pakken ze een podium.
25: Pakken ze een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
26: Pakken ze een podium.
27: Pakken ze een podium.
28: Pakken ze een podium.
29: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
30: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
31: Dit is
32: het nu.nl nieuws van 12 uur.
33: Goedemorgen. Er moet een hoop veranderen binnen de internationale voetbalbond FIFA. Dat vindt de Nederlandse voetbalbond, de KNVB. De KNVB wil dat er een internationale top komt. Daarin zou een toekomst van de FIFA zonder baas Infantino moeten worden besproken. Ja, hij ligt al langer onder vuur, onder meer omdat hij aandelen in toekomstige toernooien wilde verkopen. Nog veel vragen zijn er in Amsterdam. Gisteravond was daar bij het Centraal Station een steekpartij en die werd door een van de betrokkenen gefilmd en live uitgezonden op TikTok. 4 mannen zijn gewond geraakt, 1 van hen is opgepakt. Waarom er werd gestoken, dat wordt nog onderzocht. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal is opnieuw opgelopen, melden de autoriteiten in het land. Van 734 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En het aantal loopt waarschijnlijk nog op. 3000 mensen worden nog vermist. En voetbal. Soufiane Amrabat is officieel speler van Ajax, meldt de club zelf. De middenvelder heeft een contract van 2 jaar getekend. En daarmee heeft Ajax eindelijk een verdedigende middenvelder binnen, want er werd lang naar gezocht, legt sportverslaggever Riepke Bakker even uit.
34: Een jaar lang leverde dat niets op, tot nu. Met Amrabat heeft Ajax een nieuwe nummer 6 gevonden, met ervaring in topcompetities in Engeland en Spanje. En hij spreekt ook nog vloeiend Nederlands.
33: De Amrabat speelde eerder onder meer voor FC Utrecht en voor Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza. Het is grijs en nat. Later vanmiddag wat meer zon, een graadje of 20. Morgen begint dan opnieuw met regen. Later opnieuw de zon. En dan wordt het net zo warm als vandaag.
35: De beste 80's. Horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Daniel Smulders.
36: Goedemiddag, fijne zondag. Peter Frampton komt eraan. Show me the way. We hebben even de grote hits uit de 90's zo naar Bruce Springsteen.

Luisteren naar Joel wil zeggen, je krijgt alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Phil Collins zometeen en Two Hearts uit Greece, Frankie Valli. En eerst de Bee Gees, die dat liedje schreven voor Dionne Warwick. Dus ze zong er zelf nog mee op. Hier is Heartbreaker. Je zondagmiddag tijdens het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joel.

0: de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar één.

0: actie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maand.

0: kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland, er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola en Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
16: Met de Doobie Brothers en een goede tip voor vandaag. Listen to the music. Ook de Pet Shop Boys komen eraan na Pat Benatar.

Terecht een vraag in de app van Joe. Daniel, wanneer gaat het Joe Ethisch Top 800 verder? Dat is maandag, morgenochtend, vanaf 9 uur bij Koen en Sander. En dit liedje zou wel eens heel hoog kunnen staan. Die hoor je denk ik vrijdagmiddag pas.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij. Bij Eurojet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
13: I'm the queen of the show.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pri kiwi gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
23: 18 plus, speel bewust.
24: Ja.
25: Echt serieus?
26: Wat een geld.
27: 18.000, tot verdikken me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Deze week is het de week tegen kanker.
29: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
30: Jij waarschijnlijk ook.
31: Iemand die je dierbaar is.
32: Of was.
31: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
32: en de beste zorg.
31: Voor wie geef jij?
33: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
31: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
33: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
36: Hé, hey, wat doe jij nou?
35: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaren van Jumbo.
37: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
0: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. In Den Haag wordt vandaag weer gepraat over geld. De coalitiepartijen hebben het over de begroting van volgend jaar en moeten het met elkaar eens worden. En omdat we een minderheidskabinet hebben, zal het vooral gaan over met wie ze dan gaan samenwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld over rechts gaan met JA21 en de SGP, maar dan komen ze wel veel zetels tekort in de Eerste Kamer. Gaan ze over links met PRO, dan staan ze er daar al een stuk beter voor. Het plan moet dinsdag worden ingeleverd. Er is meer bekend over de steekpartij van gisteravond op Amsterdam Centraal. Die werd door een van de betrokkenen gefilmd en live uitgezonden op TikTok. De verdachte die is aangehouden is een man van 43 uit Naarden. Het is niet bekend of hij ook de TikToker was. Bij de steekpartij raakten 4 mannen gewond. Inmiddels is iedereen weer uit het ziekenhuis. De overleden koning Harald van Noorwegen wordt vandaag herdacht. Er waren vanmorgen verschillende kerkdiensten. Vooral op de plek waar de koninklijke familie aanwezig was, wilden veel mensen daarbij zijn. Ongeveer 500 mensen werden door de politie weggestuurd, omdat er geen plek meer voor ze was. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Het is nog niet bekend wanneer zijn uitvaart is. Het is weer een nieuwe dag in de Eredivisie. Landskampioen PSV speelt op dit moment tegen FC Utrecht. Straks om 2:30 komt Feyenoord in actie tegen ADO Den Haag. Daarbij is gewoon publiek aanwezig. Er zijn geen extra maatregelen nadat het eerder nog misging met vuurwerk door Feyenoord-supporters. Eind van de middag reist Ajax af naar Telstar en die wedstrijd begint om 16:45. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui en het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook ietsje kouder.
3: De beste 80's horen bij Joe.

Dit is toch gewoon ultiem amazing. Ja, het is dat mijn stem vandaag niet echt optimaal is, maar anders had ik het ook gedaan. Ik hoop dat jij het wel hebt gedaan. Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight hoorde je bij Joe op je zondagmiddag. Ja, van zingen kun je direct gaan stampen. Uiteraard moet dat bij deze Queen, We Will Rock You. En ook Tina Turner komt eraan. Matthew Wilder is ook nog onderweg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven?
3: Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
4: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
5: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Dit is Joe met Chantal Hutten.
20: En met Abba Zo, Super Trooper staat klaar. Chic hoor je ook en Good Times. Maar eerst Matthew Wilder, Break My Stride.

Ik heb zo muziek voor je uit de 80's. En dat liedje staat ook in de Joe 80's Top 800. En is nog niet voorbijgekomen sinds afgelopen woensdag. Dat kan ik je vertellen. Aanstaande maandagochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Die Joe 80's Top 800. Dus wil je niks missen? Laat hem dan vooral gewoon de hele tijd op Joe staan. Want dan weet je sowieso dat je hem niet mist. Ik heb het over Nick Kershaw, The Riddle. Hij staat voor je klaar. Maar eerst de voornaambulance bij Joe. Dit is What's Up.

0: toyota.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
21: ANWB en gaan. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer.

0: ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
2: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: I'm the queen of the show!
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. IJsland stemt tegen het toetreden tot de Europese Unie. Gisteren ging het land naar de stembus. IJslanders mochten bepalen of de gesprekken voor zo'n toetreding opnieuw opgestart moesten worden. Maar bijna 53% stemde tegen. De uitkomst is niet bindend, maar de regering heeft wel beloofd om zich eraan te houden. In Den Haag wordt vandaag gepraat over geld. De coalitiepartijen hebben het over de begroting van volgend jaar en moeten het met elkaar eens worden. En omdat we een minderheidskabinet hebben, zal het vooral gaan over mogelijke samenwerkingen met links of rechts. Het plan moet dinsdag worden ingeleverd. Voor de kust van Cyprus is een passagiersboot omgeslagen. Die had bijna 300 mensen aan boord. De boot was onderweg naar Turkije, maar na een paar kilometer ging het al mis. Verschillende mensen drijven nu met reddingsvesten in het water. De hulpdiensten zijn inmiddels begonnen met een grote reddingsactie. En mooi sportnieuws dan nog, want we hebben weer goud te pakken op het WK roeien. De Nederlandse mannen 8 kwam net als eerste over de finish. De voorsprong op de Britten was maar 0,06 seconden. Daarmee heeft de Holland 8 wel hun wereldtitel verdedigd. Australië werd derde. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. En het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig. En dan is er ook kans op onweer. Het wordt dan ook iets kouder.

0: is Joe met Chantal Hutten.
1: En met de baby So Every Time I Think of You. En ook Robin S. Show Me Love komt eraan naar Elton John. I'm Still Standing. Ja!

en ik kan eigenlijk wel een beetje liefde gebruiken. Heb je dat ook wel eens, dat je denkt, oh, nu kan ik wat extra liefde gebruiken? Dat komt bij mij voornamelijk doordat mijn dochter 20 augustus 4 is geworden. En morgen begint zij op de basisschool. Nou echt, tranen met tuiten. Ik weet zeker hoe ik weet dat ik morgen rondloop, namelijk met mijn mascara op mijn kin. Nou goed, dan kun je altijd naar luisteren naar Joe, hè? Want dan word je weer een beetje vrolijk van de muziek. De Police komt eraan, Every Breath You Take. Maar eerst, doe maar! Nee, no.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl. Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Chris?
9: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
11: Fans van voeden.
9: Aldi.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Hebben! Nu bij

0: En navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen,

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Dit is Joe met Chantal Hutten.
5: En Gloria Gaynor's I Will Survive, ook Kenny Loggins' Footloose komt eraan.

0: politici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes, met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Dit is Joe.
25: Het nu.nl nieuws van 3 uur.
26: Goedemiddag.
0: Een drama in Cyprus, want vlak voor de kust is een veerboot omgeslagen met bijna 300 mensen aan boord. Meerdere passagiers zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de premier van Noord-Cyprus bekendgemaakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsoperatie. IJsland heeft tegen het toetreden tot de Europese Unie gestemd. Gisteren ging het land naar de stembus. IJslanders mochten bepalen of de gesprekken voor zo'n toetreding opnieuw opgestart moesten worden. Bijna 53% stemde tegen. De uitkomst is niet bindend, maar de regering heeft wel beloofd om zich eraan te houden. In Duitsland is de politie bezig met een grote klopjacht nadat er iemand uit een gevangenis is ontsnapt. Het gebeurde vannacht in Duisburg. Een 35-jarige man zat daar vast voor een diefstal, maar het lukte hem om de ijzeren tralies voor zijn raam weg te halen en eruit te klimmen. De lokale justitieminister noemt het incident onacceptabel en heeft een groot onderzoek aangekondigd. En mooi sportnieuws dan nog, want we hebben weer goud te pakken op het WK roeien. De Nederlandse mannen 8 kwam net als eerste over de finish. De voorsprong op de Britten was maar 0,06 seconden. Daarmee heeft de Holland 8 wel hun wereldtitel verdedigd. Australië werd derde. Het weer dan nog van Weerplaza. Mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook ietsje kouder.
1: De beste 80's horen bij Joe.

U2, The Unforgettable Fire bij Joe uit de 85. Dus die is al voorbij gekomen in de Joe 80's Top 800. En wel op plekje 688. Ja, dan moet ik natuurlijk wel goed zeggen. Afgelopen woensdag is de Joe 80's Top 800 begonnen. En we zitten nu even in een kleine pauze dit weekend. Maar aanstaande maandagochtend om 9 uur gaat hij gewoon weer verder. En kun je weer verder gaan genieten. Blijf tot die tijd uiteraard ook gewoon luisteren. Hè, naar het beste uit de 70's, 80's en 90's. Waar ik zo voor je heb King, Love and Pride. En ook muziek van Frankie Goes to Hollywood. Maar eerst, The Tramps.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen

0: rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hé, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
16: Nu hou, hè, dus niet straks.
17: Fans van Voodoo.
15: Aldi.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
19: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
16: Nu haal, hè, dus niet straks.
17: Fans van Voodoo.
15: Aldi.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Dit is Joe met Chantal Hutten.
24: En met Kool & The Gang, Ladies Night, ook Meatloaf komt eraan. Paradise bij de Dashboard Light. Maar eerst Frankie Goes to Hollywood.

Dit blijft toch heerlijk, hè? Volledig meezingbaar als je de tekst goed kent. Anders kun je gewoon op je eigen manier meezingen. Zoals ik met heel veel muziek doe. Meatloaf Paradise bij de Dashboard Light hoorde je. Waar ik zo heb Jimmy Cliff, Reggae Night en ook Eros Ramazzotti. Hoor je zo bij Joe. Maar eerst, Ten Sharp. Dit is You.

0: Plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches sounding looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: I'm the queen of the show.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Doen het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
21: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving. Domino's.
23: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
26: Sloopmelk.
25: Mona?
26: Ja, ook sloopmelk.
25: Milner?
26: Sloopmelk.
25: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
26: Sloopmelk.
27: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financiering. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu bij Dirk, mail K Max 2,99. Grote reep, kleine prijs.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen nadat een veerboot voor de kant van Cyprus is omgeslagen. Mogelijk kan dat aantal nog oplopen, want in totaal zaten er bijna 300 mensen aan boord. Er is nog een grote reddingsactie gaande. De veerboot was onderweg naar Turkije, maar na een paar kilometer ging het mis. Het is nog niet duidelijk waardoor die omsloeg. De brand in Deventer is inmiddels helemaal geblust. Het vuur brak vanmorgen uit in een gebouw met een restaurant en verschillende appartementen. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Zij werden opgevangen in een hotel. 1 iemand werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De overleden koning Harald van Noorwegen wordt over 2 weken begraven. Dat heeft de Noorse premier laten weten. De exacte datum is nog niet bekend. Vandaag zijn er in Noorwegen veel rouwdiensten gehouden in verschillende kerken door het hele land. Ook de koninklijke familie was er bijeen aanwezig en veel mensen wilden daarbij zijn. 500 mensen werden uiteindelijk weggestuurd omdat er geen plek meer was. En dan nog sport, voetbal, want landskampioen PSV begon vandaag stroef tegen FC Utrecht, maar ging uiteindelijk met een dikke winst naar huis. Het werd daar 6-1. Vooral in de tweede helft werd er veel gescoord. Na 4 wedstrijden heeft PSV nu 10 punten. Koploper AZ heeft er 2 meer. Het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. En het is een graad of 22. Morgen wordt het opnieuw wisselvallig. En dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook iets kouder.

0: ochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Chantal Hutte.
1: En met John Milestone Music ook Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Na Michael Jackson en Beat It.

Leslie stuurt een berichtje. Op deze manier kom ik mijn zondag wel door. Kijk, en daar doen we het voor, hè, Leslie. Phil Collins hoorde je bij Joe. Something Happened on the Way to Heaven. Waar ik zo heb Mr. Mister. En ook Tina Turner komt eraan naar George Benson. En Give Me the Night.

0: musical met de grootste hits van Celine Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
1: Maar Celine Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
0: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
2: I'm the queen of the show!
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je ontbreekt.

0: Lucia van Jumbo.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: En met Foreigner Zo, Cold as Ice hoor je ook Spandau Ballet. Only when you leave. Na Tina Turner, What's Love?

voorbij horen komen in de Joe 80's Top 800. Ja, want hij stond op plekje 638 dit jaar. Aanstaande maandagochtend om 9 uur gaat de Joe 80's Top 800 weer verder. Met de rest van de lijst die nog is overgebleven. We hebben nu even een kleine pauze, maar maandagochtend is het gewoon weer zover. Betekent niet dat er geen leuke dingen te doen zijn, hè? Nee. Sterker nog, zo dadelijk om 5 uur, 2 uur lang de top 40 nummer 1 hits. En dan om 7 uur de 70s at 7. Om 8 uur een uur lang 80s at 8. En om 9 uur de 90s at 9. Genoeg om van te genieten deze zondag. Ik heb zo Mariah Carey voor je, maar eerst, aha.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
5: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Oh,
17: wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: It's play.
21: It's playtime.
22: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
23: Altijd onderweg en weinig tijd?
0: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
24: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
25: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
29: Dit is jouw.
30: Het nu.nl nieuws van 5 uur.
31: Goedemiddag. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen nadat een veerboot voor de kant van Cyprus is omgeslagen. Mogelijk kan dat aantal nog oplopen, want in totaal zaten er bijna 300 mensen aan boord. Er is een grote reddingsactie gaande. Ruim 150 mensen zijn inmiddels uit het water gehaald. De veerboot was onderweg naar Turkije, maar na een paar kilometer ging het mis. Het is nog niet duidelijk waardoor hij omsloeg. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn 3 jongens van 17 en 19 jaar oud. 5 andere inzittenden raakten gewond. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 van hen botsten frontaal op elkaar. Er is meer bekend over het afscheid van de Noorse koning Harald, die vrijdag overleed. Hij wordt over 2 weken begraven. De kist met zijn lichaam is op dit moment in het Koninklijk Paleis in Oslo. Daar wordt hij voorlopig opgebaard. De exacte datum van de uitvaart is nog niet bekend. Die gaat wel plaatsvinden in de Domkerk in Oslo. En Nederland heeft het beste gedaan op het WK roeien. Dat werd dit jaar in ons land gehouden en wij eindigden opnieuw bovenaan de medaillespiegel. Oranje haalde 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland werd 2e, Amerika 3e. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. En het is een graad of 22. Morgen wordt opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook iets kouder.
30: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hits. Edwin Noorlander.
32: Yes, de allergrootste nummer 1 uit de jaren 70, 80 en 90. Coolio, Diana Ross ook zo naar Bruce Springsteen.

In totaal stonden ze 5 weken samen op nummer 1 in 1995. Coolio en Elvie, you're the Gangsta's Paradise. Je bent bij Joe Edwin hier. En de komende 2 uur alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. Allemaal nummer 1 hits uit de jaren 70, 80 en 90. En zo meteen een liedje dat wereldwijd nog steeds het erg goed doet in de karaokebar. Cheap Trick komt eraan. I want you to want me. Na het liedje dat Diana Ross als kind graag zong in haar slaapkamer. Het origineel komt namelijk uit 1956. Nog voordat de Nederlandse top 40 bestond. In 81 stond zij er 2 weken mee op nummer 1. Why do fools fall in love bij Joe?

0: voor Cheap Trick, I Want You To Want Me.
1: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hit.
0: Ja, en heel grappig, ze braken eerst door in Japan en daarna pas in de rest van de wereld. 1979 was het jaar, 2 weekjes op nummer 1 in de enige echte, de Nederlandse top 40. Madonna, de Queen of Pop, heeft in totaal 5 nummer 1 hits in handen. En die in 1985 op nummer 1 stond, is Into the Groove, die hoor je zo meteen. Eerst het liedje waardoor de telefoon bij de postbank in 96 roodgloeiend stond. Want zij gebruikte het in hun reclame. Mensen vonden het zo'n mooi liedje dat ze de bank echt bestookten met de vraag of dat nummer ergens te vinden was. Nou, daarom besloten Jochem Fluitsma en Erik Fontijn daarom een langere versie echt uit te brengen. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. Want uiteindelijk stond die 2 weken bovenaan in de top 40. En dat is 30 jaar geleden. Inmiddels zijn we ook met wat meer. Uit 1996 dus, de nummer 1 van Fluitsma en Fontijn. 15 miljoen mensen. Wat?

0: Madonna en Into the Groove. Ja, waar staat hij dit jaar in de Joe 80's Top 800? We gaan morgen weer verder. Hè. De lijst staat heel eventjes op pauze nu. Maar morgenochtend 9 uur gaat hij weer door bij Koen en Sander. Madonna nu, nummer 1 hit in 1985, Into the Groove. Het zijn de top 40 nummer 1 hits op je hopelijk fijne zondagmiddag. Europe, de final countdown zometeen. En ook Carl Douglas komt eraan met Kung Fu Fighting.
1: Lachend naar het vogeltje.

0: op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, €1,79.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere

0: stuk tv die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: Met alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. Zometeen Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Ook de Backstreet Boys na de heren van Europe. Hier is de final countdown.

Vijf weken op één was in 1974. Kung Fu Fighting, you're Carl Douglas bij Joe in het op 40 nummer 1 hits. Dat de inspiratie voor nieuwe muziek soms op de raarste momenten komt, dat zal je misschien niet verbazen. Maar voor Paul Roberts, dat is de zanger van Sniff en the Tears, was het eigenlijk vooral heel irritant. Hij werd namelijk midden in de nacht wakker van het geluid van zijn hele luidruchtige koelkast. En dat van een muis in zijn kamer in Londen. Nou, door alle herrie kon hij niet meer slapen, dus hij besloot maar om een rondje te gaan lopen om hopelijk weer moe te worden. En tijdens die wandeling kreeg hij een melodietje in zijn hoofd en is toen omgedraaid naar huis om het op te schrijven. Het uiteindelijke resultaat werd Driver's Seat, en die hoor je zo meteen. Eerst gaan we terug naar 1999. Backstreet Boys kwamen toen met deze binnen op nummer 1. Dat is een hele prestatie. Ze bleven er 4 weken hangen met I Want It That Way. You

Sniff in the Tears bij Joe. Driver's Seat hoorde je in de top 40 nummer 1 hits. Met eerst nog een net geen nummer 1 hit. Want elke week zetten we ook zo'n liedje wat op 2 bleef hangen even in de spotlight. En dit nummer heeft nooit op nummer 1 gestaan. En dat is allemaal de schuld van Woman in Love van Barbara Streisand. Ja, die stond op nummer 1. Dat was in 1980 toen deze ook uitkwam. En Stevie Wonder was in die tijd net bevriend geraakt met the one and only Bob Marley. Schreef daarna dit liedje als eerbetoon aan hem en zijn muziek. En Master Blaster deed het goed in de top 40, maar was dus niet sterk genoeg om Barbara Streisand te verslaan. En daarom gaan we hem nu alsnog in het zonnetje zetten. 2 weken stond hij namelijk op nummer 2. Stevie Wonder, Master Blaster, hoor je nu bij Joe.

0: zondag tussen 5 en 7 alleen maar nummer 1 hits hier bij Joe. Zometeen ga je onder andere deze horen. Ja, ik ga je een cover laten horen nu namelijk van een nummer 1 hit uit de jaren 80. De vraag is, herken jij hem? Welk liedje is dit, maar dan heel anders?
1: I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met.
0: Oh, hij is zo anders dat ik me echt kan voorstellen dat je jezelf zit op te vreten nu. Maar heb je hem herkend? Welk liedje is dit? Meld je eventjes in de Joe app. De originele nummer 1 hoor je zometeen hier bij Joe.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-milk, the moo you can't resist. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check yogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat...

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Dit is jouw. Het nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De 3 slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. 1 kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoliansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hits, Edwin Noorlander.
13: Goedenavond, nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. Zometeen Captain Jack, ook de...

0: Maar Zet vindt tot 7 uur vanavond alleen maar nummer 1 is uit de top 40. Met zometeen 1 van de 2 nummer 1 is van de Village People. En dit keer die met dat dansje dat echt iedereen mee kan doen. De YMCA. Maar ik liet je ook nog deze cover horen net.
1: Now I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met.
0: En de vraag... Welk liedje is dit? Nou, hij was niet zo moeilijk, denk ik. Want ik heb heel veel goede antwoorden binnengekregen. Onder andere van Rick, Helene, Fred, Jesse, Angela en Marja. En ze kwamen allemaal met deze uit 1981. The Police stond er 3 weken mee in de top 40 op nummer 1. Every little thing she does is magic. Nu bij Joe in de top 40 nummer 1. It's...

Drie weken lang op nummer 1 in de top 40. Dat was in 1979. The Village People hoorde je bij Joe. Hey, heb je nu even drie kwartier over? Dan kun je tijdens het luisteren naar de top 40 nummer 1 is bijvoorbeeld eventjes gaan wandelen. Een kilometertje of 4. Bah, moet wel lukken toch als je een beetje doorloopt in 45 minuten. Je kan even de afwas doen of een cake gaan bakken. Of je kan in drie kwartier een wereldhit schrijven zoals Bryan Adams. Hij had 45 minuten nodig om deze te maken. Toen had hij hem helemaal op papier staan. En uiteindelijk heeft hij er, ja, hou je vast, bijna 3 maanden mee op nummer 1 gestaan. 11 weken was in de top 40 van 1991. Everything I do it for you. Dit is Bryan Adams bij Joe in top 40 nummer 1.

0: Serena's Tribute, Ride On bij Joe. Het zijn de top 40, nummer 1. Het is nog tot 7 uur vanavond alleen maar liedjes met een gouden randje. Allemaal liedjes die op nummer 1 hebben gestaan in de enige echte de top 40. Zometeen Dave Stewart, Kenny Dilfer, Lily Was Here komt eraan. En verder hoor je zometeen Roxette en TenCC.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Aanbiedingen die je omver...

0: herblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: nu?
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: En Kenny Wilford is alvast haar saxofoon aan het oppoetsen, want zometeen hoor je haar met Lily Was Here in de top 40 nummer 1 hits. Na 10 CC. Hier is Dreadlock Holiday.

afgelopen donderdag hoorde je deze op nummer 636 in de 80's Top 800 hier bij Joe. Dave Stewart, Kenny Dulfer en Lily Was Here. Nou, morgenochtend gaan we gewoon weer verder. De lijst staat even op pauze, maar morgen 9 uur gaan Koen en Sander weer door met de allerbeste muziek uit de jaren 80. En vrijdag in het begin van de avond hoor je dan welk liedje zich dit jaar de nummer 1 mag noemen van de 80's Top 800. Nou, nu even een nummer 1 hit die niet in de 80's Top 800 staat, want hij komt uit 1991. Stefan van Roxette.

Jackson Piazzadora. When the rain begins to fall. In de top 40 nummer 1 is bij Joe. De allereerste top 40 die is uitgezonden op 2 januari 1965. En toen stonden de Beatles bovenaan de lijst met het liedje I Feel Fine. En in de 5 jaar en 3 maanden daarna lukte ze dat nog 15 keer. In totaal hebben ze 16 nummer 1 hits gehad. En dat is nog steeds een record anno 2026 in de Nederlandse top 40. Nou, lang hielden ze het met deze niet vol. Eén weetje, maar hey, hij kan gedraaid worden in de top 40 nummer 1 hits. 1970 is dit Let It Be. When I find

0: En dat was alweer de laatste.
1: Ja, helaas. Gaat snel, hè? Dat was de laatste nummer 1 hit voor vandaag. In de top 40 nummer 1 is volgende week zondag tussen 5 en 7 weer alleen maar nummer 1's. Maar deze week is sowieso de hele week leuk bij Joe, hè? Want morgenochtend gaat hier verder. De 80's top 800 de hele week lang. Alleen maar 80's om je oren. Zometeen eerst even wat anders, want het is zondagavond. Bijna 7 uur, tijd voor de 70's at 7. Hits uit de jaren 70 onderweg. Onder andere zometeen van Anita Ward, Ring My Bell... en ook Bob Marley en Three Little Birds. Hoor je zometeen. Fijne avond. Zometeen vanaf...

0: Librivuurwerken.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
11: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weet in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: business. Pakken ze een podium?
1: Pakken ze een podium?
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pakken ze een podium.
3: Pakken ze een podium.
2: Pakken ze een podium.
4: Pakken ze een podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Dit is jouw.
10: Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boer door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105...

0: Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
16: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
16: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
22: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
22: Ontdek de BMW i5

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Hallo.

0: verhalen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Dit is jouw.
18: Het nieuws van 8 uur.
19: Goedenavond. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah, she's the man, de Joe 80's Top 800.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer.

0: vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 99. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die 2

0: snel op moneytown.nl.
1: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
0: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Dit is jouw. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: opnieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Is het echt serieus?
3: Zo.
4: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het

0: Schappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
4: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
13: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: Scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu hou hè. Dus niet straks.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso. Omdat elke rit telt.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Dit is jouw.
22: Het nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de 2 Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De 2 reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
3: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
12: Wat een geld.
14: 5.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op BMW.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat hier dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De beste 80's horen bij Joe.

Groen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed, actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte.

0: de beste deals. EasyToys.nl.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Youfone.

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
1: Street. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
16: Goeienacht. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journaliste na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn drie mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. Twee zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat